Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

want sy kragtie gee toe hin. Op daardie oomblik wil ek hom ophelp, wil ek my nie gevoel net wees. Toe gryp Romeinse soldaat my arm en skree,

iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

die stad is vol mense onder meer. En achter al die tralies, skuil geluk, maar ook verdriet.

Ik geef mij behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaken en mijn gedachten stilmaken. Ik kies om te rusten.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier, dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman, met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Wanneer mijn liefstel raakt, noem je mij geliefde kind. Heere, ek het u nou nodig. Hier in mijn angst, mijn nood.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.